Kort verhaal is het cliché, is het weer zo weer. Op die buur is hier Lazarus vuil. Op die maat, klaar is wees, beklaag me je niet.